Dortmund. Van Oriashi shook 17 veiers in de Kokosklub. Maar is die Dark Vendige. Volgens de United Verre Tetel. Ignite Pussyball. Maar er is een lekker veld te brandbandijen.